Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radioland van Waas. Hits en classics, non-stop.

0: Klaas.
1: De zomer is van jou.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren en ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.

0: Waar je ook bent deze zomer, wij zijn er altijd bij.
1: Radioland van Bas.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest,

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18

on the Beach van Chris Rea. Volgende week is het zover. Dan mag ik een beetje aan het strand gaan liggen. Gelukkig maar. Een hele goede morgen nog even de ogen uitwrijven, want het was een kort nachtje na die wedstrijd van de Rode Duivels. In ieder geval fijn dat je erbij bent. Tot een uur of 9. Summer Sounds Great met zonnige muziek van Jerry Halliwell. De Chico Latino. Het komt allemaal goed. Met koffie en met veel muziek.

kent ze natuurlijk van Don't You Forget About Me. Maar wij draaien veel meer dan dat. Simple Minds en Love Song. 7 juni vandaag, dinsdag. Het gespreksonderwerp bij je thuis, op het werk of waar je ook komt. Bij de beenhouwer of de bakker. De Rode Duivels hebben een statement gemaakt. En hebben gewonnen met 1-4 afgelopen nacht. Hier is Offenbach.

George Michael en Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Het was vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 28 graden. Voor de voetballiefhebbers, vrijdag om 9 uur speelt België tegen Spanje. Laten we ervan uitgaan dat de Rode Duivels opnieuw hun best gaan doen. En dat ze misschien wel eens zouden kunnen winnen in de kwartfinale. Je weet maar nooit. Ja, het was een kort nachtje voor iedereen, een beetje zeker, hè? Goedemorgen, tijd voor de vier hits non-stop op een rij. De Backstreet Boys, Magic met Root en de nieuwe single voor Martin Garrix en Ed Sheeran, die heet Repeat It. Na deze van Sting, There is an Englishman in New York. We zijn 7 juli. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Dit

Geen illusie, maar pure realiteit. Komende vrijdag spelen de Rode Duivels dus in Los Angeles tegen Spanje. Goed, we starten de dag wat wisselend bewolkt. Vanmiddag opklaringen tot 30 graden. Morgen bewolkt tot 29 graden.

West End en Sibyl, The Love I Lost. Met die plaats zaten we uiteraard in de jaren 90. En zo kan je weer vrolijk je bed uitkomen in de zomervakantie. Een hele goede morgen.

Jackie Jane, Chester en de rest van de bende op deze dinsdagochtend. Het zal vandaag voor velen een lange dag worden. Eerst vroeg je bed uit om naar de wedstrijd te kijken van de Rode Duivels. En dan gaan werken. Of enfin, we doen het hier tot 9 uur en dan kunnen we nog een aantal uur lekker slapen. Hier is Fleetwood Mac tot aan de nieuws.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want een brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Michiel Tiron.
4: Die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Want België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek. Dat kan tellen. Lukaku maakt het helemaal af. En de overbodige extra tijd mag eraan komen. De een kan nog een keer tellen naar de ander. Maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer

U2 and the Swedish Sting. Duizenden mensen hebben afgelopen nacht gekeken naar de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten, waar ze een statement hebben gemaakt. En wat ik vooral wel leuk vond, was dat dansje achteraf, waarbij de Rode Duivels Donald Trump een beetje achterna deden. Goedemorgen, het is de 7e van juli. Summer sounds great, met Two Man Sound en Disco Samba.

Sade uit Londen komt, hè. En uit Nigeria, dacht ik toch, Sade Adu. And love is stronger than pride. Het wordt vandaag ook weer een warme, warme dinsdag. 28 graden. En goed nieuws, ook de dagen daarna blijft het lekker warm. Met temperaturen die zelfs iets boven de 30 kunnen uitkomen. Maar voor mij is dat meer dan genoeg, hoor. Dit zijn de Rolling Stones. Miss you.

Bij S-Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

Ze meent het van Meteor op deze dinsdagochtend. Goedemorgen voor de voetballiefhebbers. Rode Duivels hebben gewonnen, dat weet je ondertussen, met 1-4. Dat betekent dat ze de kwartfinale spelen. Komende vrijdag om 9 uur in Los Angeles. Wat wij nu gaan doen zijn 4 hits non-stop op je loslaten. Ariana Grande in The Weeknd met Love Me Harder. Debbie Harry met French Kissing. En Bebe Rexha met New Religion and Faithless is een van de nieuwe platen. Maar ook deze van Michael Jackson. Hoe is het? Een hele goede morgen.

kunnen genieten van 4 platen non-stop in de zomervakantie zonder al te veel gelul. En met Ariana Grande in The Weeknd, Love Me Harder. En dan nu nog even een rustmomentje met wat koffie en een gezellige babbel met de collega's of thuis aan tafel. Nog even genieten van gisteren. Hier is Wet, Wet, Wet. You.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

En natuurlijk ook de nieuwe platen draaien we hier op Land van Maas. De nieuwe Alex Warren bijvoorbeeld. Die heet Passenger. Geen zomer zonder Italo Disco. Regelrecht uit het land van de ijsjes en de mooie meisjes uit Italië. En uit de jaren 80. Van toen werd er heel wat Italo Disco gemaakt. Zijn naam is Silver Pozzoli. Als je het liedje hoort, denk je misschien van, ach ja, Step by Step heet het.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de

0: 2008 hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen, zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Classic hits, non-stop.
5: Raske erbij. Raske, en daar binnengeduwd door de ketelaren. Binnengeduwd door de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. 1-0 voor België. Het is een verdiende voorsprong. De Duivels zijn de ploeg. Met het doelgevaar. Pochettino zegt wat gebeurt.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Radio Land van Waas.

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcelen. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfuif. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcelen.com. Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur. En vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump, vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij toekomstige kanaal.

0: Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het SoFi Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Classic hits, non-stop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op.

0: temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Ronnie van de Vijver.

was Zilio met Strange Nights. Hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 7 juli. En dat er een nieuwe hittegolf aankomt, dat weten we ondertussen. Maar het nieuws wordt vandaag vooral beheerst door de overwinning van België tegen Amerika. Amerika-België geëindigd op 1-4, mocht je het nog niet weten, maar waarschijnlijk wel natuurlijk. Misschien ben je vannacht ook wel voor opgestaan om speciaal te kijken naar de match. Wie weet. Dit zijn Highland trouwens, One More Time. Looking at

Terug naar 1986 was dat met Genesis Invisible Touch. En ook nu verpakken ze per drie natuurlijk. Die drie dat zijn straks Kim Wilde, ook uit de jaren 80 met You Keep Me Hanging On. Bryan Adams is erbij uit de jaren 90 met Please Forgive Me. En beginnen doen we met deze Case of the X.

0: The music sounds great. Dit is Land van Maas.
1: Ronnie van de Vijver.

Terug naar de jaren 80 met Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. En gisteren hebben ze in Lokeren twee dingen officieel geopend. Dat waren enerzijds de wandelpromenade in het Lokerse stadscentrum langs Heendedurmen. En ook de ontmoetingstuin aan het Welzijnshuis. Die werden allebei gisteren officieel geopend.

Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis.

Neil Horan, Nice to Meet You, en zo dadelijk Snap na het Cult of Snap. En eind augustus is er wel iets speciaal in Antwerpen, namelijk Tomorrowland. Die organiseert samen met de Antwerpse Lucky Stride Running Club een looptocht. En dat is allemaal op zaterdag 29 augustus. 3000 deelnemers zijn er dan en die kunnen dus een looptocht doen van 5 kilometer. En waar komen ze aan? Niet in een gewone aankomstzone, maar ze lopen in een arena binnen, een speciaal gebouwde arena dan nog wel, door Tomorrowland. En daar vindt een 2 uur durende rave plaats, een alcoholvrije rave. 29 augustus dus in Antwerpen. Zumba.

Magnetic was dat, een van onze laatste vandaag. Ik zou zeggen, maak er nog een zonnige en vooral radiorijke dag van. Geniet ook van onze muziek natuurlijk en van de collega's. Dit zijn nog uit de jaren 80, Phil Fearon en Galaxy, Dancing Tide. Tot morgen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 700.

Lemieux van Soul Sister bij Lantal Waas. Goedemiddag, iets over één. Hij gaat weer open. Ja, wijd open zelfs. Toch is open, kom maar langs. En straks een aperitief. Zometeen over drie hits en classics. Intussen wakker worden, want voor sommigen was het een korte nacht of een onderbroken nacht of gewoon. In slechtste geval geen nacht zou kunnen. Welkom bij Land van Waas, de Land van Waas Summer Bar met Michael Jackson, Black or White.

0: Hey, you, de Rocksteady Crew bij Land van Waas met de Rocksteady Crew. Goedemiddag, dinsdagmiddag, het is tijd voor het aperitief. Vandaag geserveerd door onze cocktailshaker Isabel.
1: Veenbessensap is niet alleen gezond, het leent zich ook perfect voor feestelijke drankjes. Zeker voor mocktails. Dit wordt dus een cocktail zonder alcohol. Vul een glas met ijs en schenk er 60 ml veenbessensap bij. Voeg hier een scheutje limoensap aan toe. Vul het glas daarna verder met spuitwater. En garneer de mocktail met een schijfje limoen en een takje rozemarijn.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Pointer Sisters op jouw dinsdagmiddag. Het is zomer bij Land van Waas. Summer sounds great. De weerkaarten trouwens ook. Vandaag 28 graden met zon en wolken. En we gaan het weerbeeld de hele week aanhouden. Zon met wolken. Alleen de maxima gaat wat stijgen. Morgen richting 29 graden. Donderdag 31 graden. En vrijdag mogelijk 32 graden.

Summer Sounds Great bij Lantavaas met Simply Red en Remembering the First Time in de Lantavaas Summer Bar. Zometeen trouwens weer op en top zomer, we gaan hem draaien. De tropische track zometeen. Summer Sounds Great. Lantavaas.

0: Timbaland en Gary Hilton, The Way I Are. Goedemiddag, Summer Sounds Great bij Land van Waas. Een hele zomer lang in de Land van Waas Summer Bar. Nou, aperitief is achter de kiezen, dat is geen probleem. Morgen uiteraard een nieuw. En misschien ben je bezig aan de lunch. Laat die vooral smaken en blijf vooral hangen hier bij ons in de Land van Waas Summer Bar. Want het is tijd voor...
1: Dit is de tropische trek.
0: Met een one-hit wonder uit 1985, Sophia George. Zangeres uit Jamaica stond daar met die ene grote hit van haar op 1 week lang in 1985. En ook bij ons haalden ze de top 10 in de hitlijsten met een nummer in 1985. Een lekkere tropische track. Deze Gully Gully, nu bij...

Vandaag uit 1985 van Sophia George. One Hit Wonder met Girly Girly. Ja, dit was 1985. Dan vraag je af, Sophia George, hoe zou het daarmee zijn? Wel goed, eigenlijk, ze is intussen 62. En dus was nog behoorlijk jong hè, toen ze dat scoorde. Enfin, straks om 1 uur nieuws. En daarna meer Land van Waas, Summer War. Blijf bij ons.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn

0: voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Jeroen Verkruijsen.

moeten zingen, maar het was gedaan. Hè. Welkom bij Nederland van Waas Summer Bar. Elke dag van 12 naar 2. De lunch en ook het aperitief, dat is voorbij. Misschien de lunch intussen ook. Maar we gaan nog duiken straks naar onze schatkist. En nog veel

beste hits en classics. Ook in de zomer, elke middag van 12 naar 2. De Lantawa's Summer Bar. Met zometeen Jonas Blue met Malif en Edge of Desire. En Nacht en Nebel met Beat of Love. Eerst Roxy Music uit 1982. Take a chance with me.

0: heel rock'n'roll bij Landal Waas van Gal & Jeffries op dinsdagmiddag in de Landal Waas Summer Bar. En zometeen gaan we nog eens kijken welke weer het is elders in de wereld. De pijl ligt klaar. Maar eerst gaan we duiken zometeen in het meer. Hiernaast onze Summer Bar, daar ligt de schatkist vol klompen muzikaal goud.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Leave a Dream van Alex Warren hier bij Landhavaas in de Summer Bar. Ik pak er de kaart bij, ze hangt hier. Ik pak vooral de pijl bij die ik ga gooien richting de kaart. Bijna geblinddoekt. Ik gooi hem naar een bestemming willekeurig. Dat is Canada. Canada, daar gaan we naar Quebec, zowaar. Daar vandaag een graad of 29 met zon. Woensdag, morgen dus 28 graden, maar wel met kansen op regen. En donderdag gaat het zeker regenen. En dan is het dan is het 24 graden in Quebec.
1: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

PhD met Beat heet dan Two Boys, I Won't Let You Down. Hier bij Land van Waas in de Land van Waas Summer Bar. Hiernaast ligt een meer aanlokkelijk te kijken naar ons. En daar in de bodem ligt onze schatkist met muzikale klompen goud. Dus we pakken een frisse duik naar die kist vol klompen goud. En kijk eens aan. Bananarama ligt erin. I Can't Help It. Gevist uit de schatkist naast de Land van Waas Summer Bar. Morgen een nieuwe frisse duik. Maar nu keren wij terug naar 1988, heet hij voor deze hier. I Can't Help It van Bananarama bij Land van Waas.

0: Whitney Houston en Queen of the Night, de Land Hawa's.
1: Radio Land van Waas.
0: Veel hits en classics onderweg zometeen naar Nissan 2. En vanaf 3 uur zit hier Michiel Tirol met de zomeraflevering van de achtertuin van de Waaslander. Of gewoon Summer Sounds Great hier bij Land van Waas. En ik laat je met Rick Astley, Take Me To Your Heart. Morgen meer Land van Waas Summer.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Sharaa. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïnse vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïnse zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Fink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
8: Fink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
7: Fink, ramen en deuren.
9: Radio reclame bel je 03 760 1800.
10: Dit is

En zo mochten we beginnen met deze Britse band uit Londen, om er meteen wat de sfeer in te brengen. Op deze zonnige dinsdagmiddag, Get Alive. Misschien wel de boodschap in de richting van Donald Trump. Die gaat er vandaag een baaldagje op zitten hebben. Een hele goede middag, fijn dat je erbij bent. Tot 6 uur met straks Lost Frequencies en Kershine, maar eerst Mariah Carey. I'll be there.

Rodgers die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4 in het Witte Huis.

kent ze nog van Hajdúch. Dit was Catch van Koshin op dinsdagmiddag. Geniet van het weertje. Als je vakantie hebt, dan ben je aan het werk. Probeer zoveel mogelijk te drinken en toch een beetje in de schaduw te blijven als je niet buiten moet werken. In ieder geval, fijn dat je luistert. We hebben zometeen hits uit de 90s van Janet Jackson en Escapade. En later krijg je van mij ook nog 4 hits non-stop op een rij. Maar eerst naar de New Wave periode in de jaren 90, of jaren 80 liever. We zitten in 1980 zelfs. Toen stond Martha en de Muffins in de hitlijsten. Dit legendarische liedje, Echo Beach, zomaar op een dinsdagmiddag hier bij ons.

0: typische klank van Janet Jackson uit de 90s. Dat was Escapade. Zomervakantie, dat betekent extra veel muziek. En dat betekent ook weer 4 hits non-stop op een rij. Met straks The Kunks en I Feel So Bad, Call On Me van Eric Prydz uit 2004. Want het is ook al 22 jaar oud. En Lola Young met een nieuwe date, From Down Here. Maar eerst terug naar 1983. Was het nu een man of was het nu een vrouw? In ieder geval, Divine komt je richting uit. Op deze stralende dinsdag, dit is Shoot Your Shot.
1: Land van Waas.
2: De zomer is van jou.

Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcele. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten, zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfuif. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcele.com.

Skunks en I Feel So Bad. Het internet is ontploft na de nederlaag van Amerika. USA, Team USA tegen de Rode Duivels. En er is er eentje heel slecht gezind richting Ankara getrokken, richting Turkije. Dat is Donald Trump, want daar zijn de NAVO-onderhandelingen bezig. Over de toekomst van de NAVO. En er is daar eentje heel slecht gezind. Dat belooft niet veel goed. I won't let the sun go down.

1987, de Pet Shop Boys met Opportunities. En zo gaan we richting 4 uur. Zometeen ben je weer helemaal up-to-date met het nieuws. En verder uiteraard ook weer heerlijke muziek die richting uitkomt. Met onder meer deze van de Doobie Brothers. Dit is What a Fool Believes.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïnse vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïnse zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is
4: een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas.
5: Wij zijn klaar voor een nieuw uur Summer Hits en Classics.
0: Met Michiel Tiron.

Savage Garden to the Moon and Back. Goedemiddag, welkom bij Radioland van Maas. Summer sounds great. Een zomer vol muziek en ook een zomer vol inbraken. Want wat blijkt dat er elke dag in België 90 inbraken plaatsvinden in de zomervakantie. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Hè? Deuren sluiten, ramen dicht, schuiframen dicht en garagepoorten afsluiten. Dat is mijn advies. Goedemiddag, we zijn samen tot 6 uur.

0: geen vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door.
1: De stem heb je herkend. Het is de nieuwe single voor Niels de Stadsbader. Die heet Vuur en Vlam. Fijne middag. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft nieuwe vuilbakken geplaatst op het Adolf Daansplein, het Stationsplein en de Houtbril. En het zijn speciale vuilbakken waarbij de opening bewust klein werd gehouden, zodat er geen restafval in kan gedeponeerd worden.

0: Back to the 90s met een van de grootste hits die ze gemaakt hebben, Right Said Fred. En I'm Too Sexy, zomervakantie, vooral heel veel muziek op je radio. Ik heb er weer vier voor je klaarstaan. Sharon Redd met In the Name of Love. Jessie, Look at Me Now. En Bassera is een van de nieuwe platen die we hier draaien. All Because of You. Maar eerst Leslie Grace, Be My Baby. Zomaar op een dinsdagmiddag in de zomervakantie. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dit zijn vier hits non-stop na elkaar. Bij Land van Waas van Summer Sounds Great.
1: Radio Land van Waas.
2: De zomer is van jou.

Een disco-hitje in de zomervakantie. Het moet kunnen natuurlijk. Sharon Redwood, In the Name of Love. Ah, er komt veel meer die richting uit, hoor. Zometeen de Dire Straits met The Walk of Love. Maar eerst deze hier van Captain Hollywood Project. Fly Too High.

0: bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
0: The music sounds great. Dit is Land van Maas.
2: Raska erbij. Raska. En daar ben ik het uit de ketelaren. Ben ik het uit door de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. 1-0.

Dire Straits, Walk of Life. Gisteravond is in Lokeren de wandelpromenade aan de Durme officieel geopend. Het is de houten wandelweg die eigenlijk boven het water loopt en een verbinding maakt tussen de gratis parking aan de Grote Kaai en de Markt. En op die manier kan je genieten van het uitzicht van de Durme.

0: Zometeen de nieuws om 5 uur. Je bent altijd up-to-date met ons.
1: Radio Land van Waals. Summer sounds great.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.

0: Dat was nog eens een wereldster uit de jaren 80. Jason Donovan uit Australië. Stond te schitteren in de serie Neighbours samen met Kylie Minogue. En hebben natuurlijk ook samen een liedje gemaakt. Dat heette Especially For You. Dit was Everyday. The Everyday.
1: Oké.
0: Daarvoor moeten we naar de Kolkruiten.

En ook in de zomervakantie trakteren we je op de gloednieuwe muziek, zoals deze hier. On My Soul van Bruno Mars. Een fijne middag toegewenst. Straks trakteer ik jou op ijsgekoelde hits. 4 hits non-stop als je blijft luisteren. Straks ook nog Emma Beal met Run. En deze van Stacey Lattisaw uit 1980. Come on and jump to the beat.

o zo fijn vond, gisteren, om nog eens terug te keren op het voetbal, dat waren de reacties van de Nederlanders. Die zijn natuurlijk vroeg uitgeschakeld in het WK voetbal. Maar plots supporteren die Nederlanders voor België nadat er van alles was gebeurd. U weet wel, het telefoontje van Trump naar Infantino en van die toestanden. En België won dan. En de steun van de Nederlanders hebben we gekregen. Hopelijk krijgen we die vrijdag ook tegen Spanje. Winter's

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waas. The music sounds great.

Bert achter de drums en op de drums en waar dan ook, de enige echte Phil Collins. Dit kwam uit het begin van de jaren 80, Genesis en Abacab. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer met temperaturen boven de 30 graden. Tijd voor vier hits, een non-stop die richting uitkomen. Steen en Oscar and the Wolf, BNC, maar ook Billy Joel en Don Penn. You Don't Love Me. Zometeen hier bij ons, want één ding is zeker, summer sounds great. Een hele zomer lang bij Land van Maas. Radio Land van Maas.

Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur. En vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park. Ook dit jaar pakte VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur.

Don't Love Me. Als je iets organiseert deze zomer en je bent lid van een vereniging en je wil dat gratis laten omroepen op de leukste en fijnste radio uit je buurt, dan kan dat. Stuur alles maar door naar info@rlvw.be. Info@rlvw.be en dan komt het allemaal wel terecht. Nu plaatsmaken voor deze meneer hier, Harry Styles met de nieuwe, die heet American Girls. Of hij de nieuwe...

Stan van Saman. Als jonge gast speelde hij mee in Wittekerke. Dat was River of Life. Voilà, dat was het ook alweer voor deze dinsdagmiddag tussen 3 en 6 hier in de zomervakantie. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. In ieder geval zijn er graag morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken met de allergrootste summer hits en classics. Dit is nog Spargo uit Nederland. Dit is Lady. Maak er een fijne avond van en geniet er nog een beetje van, hè.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
2: Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit is Radio Land van Waas. Sounds great! The music sounds great.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-68.

Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur en vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump, van op de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
5: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
4: Wel, dat is niet normaal.
5: Nee, het is tijd.
4: Hoog tijd.
5: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
4: Maar uw bed aan u.
5: Exact.
6: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
8: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Denk, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur.
4: Oh,
0: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.
5: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics, non-stop.